0: Sportradio.
1: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge, de musical, stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge.musical.nl.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
10: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Doneer.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken.

0: KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.

0: vrienden en vriendinnen van de sport. Een heel hartelijk goedenavond. Welkom bij Grand Prix Radio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En hier zijn we dan voor de Grand Prix van Miami in Miami Gardens. En we hebben het over de kwalificatie voor de sprint. Het sprintweekend wat dus bij deze officieel begint. Eén vrije training had vanochtend. Hier hebben we het circuit. De sprint 19 ronden. Circuit hoogteverschil 3,5 meter in zijn totaliteit. De rode banen zijn de Active Aero, waarbij de achtervleugels open mogen. De overtake detection zit daar. DRS is natuurlijk verdwenen. Dit zijn het aantal bochten wat er is. 19 stuks in zijn totaliteit. En zo ligt op dit moment Miami erbij. Vlak voordat we dus beginnen aan die sprint qualifying met dat vaste voorbeeld. De belangrijke vraag aan de co-commentator, want ik zit niet alleen in Hoornemal. Koen Bakker is, hoe is het met de temperaturen ter plekke?
1: Ja, 30,7 graden. Het is nog steeds heerlijk daar in Miami, of eigenlijk Miami Gardens. En de baantemperatuur is een stukje hoger dan dat het was. 52,4 graden Celsius. Dat is het hoogste wat we dit seizoen gezien hebben.
0: 13,3 kilometer wind uit het oosten. 13,3 kilometer, dat is nog best wel een beetje. Dus daar gaan ze misschien wat een ervan voelen. Goede nieuws, ongeveer 1,5 minuut geleden van Mercedes. Toen de vraag er gesteld werd, komt het goed met Kimi? Want die heeft natuurlijk de laatste run niet gedaan in de vrije training. De enige vrije training die er vanochtend was. Toen ging die uiteindelijk niet meer naar buiten. Hij heeft geen run op soft gedaan. Gaat het goed komen? Ja, all good. We zijn erbij. En jij hebt vanochtend samen met, althans vanochtend in Miami tijd dan hier, ja, Misschien vanavond hier met Rick Winkelman die eerste vrije training gedaan. Korte recap.
1: Jazeker. Ja, het was een training dus in plaats van 60 minuten van 90 minuten. Heeft alles te maken met de reglementswijzigingen die zijn gedaan voorafgaand aan deze Grand Prix in die lange maand april. Leclerc was uiteindelijk de snelste, 1.29.3. Was daarmee 0,3 sneller dan Max Verstappen, die op de tweede tijd eindigde. Dan Piastri op de derde positie. Hamilton voor Antonelli. Antonelli dus die problemen. En dan Russell op de zesde. De twee Mercedes'en dus op P5 en P6. En als we dan linksboven in beeld mochten meekijken, dan zien we in de stand dat Antonelli en Russell de nummers 1 en 2 zijn. Dus wat dat betreft was het wel redelijk opvallend. Verder heel veel momenten met een lock-up in bocht 1. Ik verwacht dat we dat nu ook gaan zien.
0: We gaan het zien zo dadelijk. We zijn natuurlijk rondom het Hard Rock Stadium. Er wordt veel sport gedaan. Het is natuurlijk, het werd ooit gebouwd als een NFL-stadium. Stadion voor de Miami Dolphins in 87. Daarna zijn er een aantal anderen die er ook geweest zijn. Maar zodra deze Grand Prix afgelopen is, gaan we daar klaar zijn voor de FIFA World Cup. Die natuurlijk gehouden wordt in Canada, Mexico en Amerika. De eerste wedstrijd is daar op 15 juni aanstaande. En de klok start over 4, 3, 2, 1, 0. En dat betekent dat we onderweg zijn met SQ1. Sprint altijd met verplichte bandenkeuzes.
1: Ja, zeker. SQ1 met de medium compound band. SQ2 hetzelfde. En SQ3 is dan uiteindelijk de zachte band. De soft, de C5, die gekozen is door Pirelli.
0: Juist. Dat is allemaal. Iedereen op de medium band as we speak. Ga er ook maar vanuit dat er mensen zijn die dus met een wat zwaardere auto zullen beginnen aan dit gedeelte. Waarom? Ja, er is niet heel veel tijd om naar binnen te gaan. Als je zorgt dat je er heel vroeg bij bent, dan zou je een stopje kunnen maken. De vraag is, wil je dat? Je kunt ook zeggen, ja, door de brandstof die we er uiteindelijk uitrijden, wordt het allemaal wel weer een tandje beter. Mocht je nou veel gelezen hebben, de laatste dagen en allemaal, over de kilowatts en de megajoules en allemaal dat soort dingen. Nou, feitelijk is er aan de megajoules niet zo heel veel veranderd. Maar ik wil je wel even op weg helpen. Daar waar je ziet of hoort, en in titels en allerlei dingen, dat we het hebben over 250 kilowatt. Dat is dus omgerekend 340 pk. De 350 kilowatt bij de boost is dus omgerekend 475 pk. En dus betekent dat de verbrandingsmotor ook zo'n beetje op die 475, 500 pk zit, waardoor de grote teams allemaal vanaf 970 tot 1000 en een beetje pk tot hun beschikking hebben. Dat maakt het aan zich wel weer wat makkelijker. Vandaag dus prachtige weersomstandigheden. Sommige coureurs vinden het net even een tandje te warm. Nou, dat mag. Allemaal niet spannend. Gaan we wel zien. En dit is gewoon een kwestie van zorgen dat je doorgaat. En het liefst met één set van de banden die je hebt. De allereerste die de baan op is gegaan is volgens mij Valtteri Bottas. Maar volgens mij moeten we de app weer eens even wakker schudden. Want het loopt ook weer te pielen. Dus ja, Dat doe ik wel even.
1: Ja, Bottas is inderdaad de eerste van het hele spul die naar buiten is gegaan. De twee Aston Martins zien we ook. die in het begin van de training van vandaag nog kozen voor lang binnenstaan. Lindblad, dat zijn wel een beetje de eerste namen. De twee Haasjongens. Nou ja, goed. De grote namen die gaan langzaam volgen. Die staan natuurlijk helemaal aan het begin van de pitstraat. Dus die moeten ook achteraan aansluiten.
0: Moet de Lindblad wel een beetje in de gaten houden. Want toen ik er vanochtend naar keek, dan denk ik, ja, als je 41 ronden doet, maar je ligt op 3,5 seconden. Nou heeft hij de mazzel dat Liam Lawson ook op 2,3 seconden zit. Kijk, Lindblad is natuurlijk het seizoen prima begonnen. En iedereen was Hosanna en hey en ha. En ja, je komt onbevangen zijn kampioenschap binnen. En het loopt allemaal wel een beetje. Hij heeft best een aantal dagen pech gehad. Maar kwam wel redelijk terug. Maar ja, als je in jezelf dan gaat geloven van, nou, ik ben eigenlijk wel heel goed en allemaal dat en dat en dat. Dan kan het daarna wel eens een keertje gaan tegenvallen. En een man die dat natuurlijk ook volgens mij redelijk meegemaakt heeft is Franco Colapinto, die natuurlijk uit zijn Williams-tijd erboven kwam drijven. En het was allemaal Hosanna. Ja, tot het niet allemaal helemaal goed ging hier. Je krijgt Kimmy. Geen voorrang. Zag je het?
1: Jazeker.
0: Hij had ook geen recht, hè? Daar niet van. Maar ze dachten, ach, misschien doet hij het wel. George denkt gewoon, Amahola, ik doe dat even helemaal op dit moment niet. Binnen staan nog de heren Hadjar Perez, Albon, Bortoletto en Hulkenberg. En we hebben niks meer gehoord over de motorische problemen. We weten ook niet of er bij Kimi Antonelli een motor gewisseld is. Maar ze konden niet meer naar buiten, dus het kan ook een onderdeeltje zijn. Drie auto's die vanochtend klaagden hardop over, nou, twee in ieder geval die het hardop deden. En een probleem bij Kimi Antonelli over de turbo. Mercedes.
1: Ja, zeer zeker. Allemaal inderdaad Mercedes. Dus wat dat betreft gaat dat wel iets zijn om in de gaten te houden voor deze training.
0: Ik pak de klok even mee. Ja, we gaan eerst even luisteren op het rechtstuk. Ja, maar hij is nog aan het opwarmen, dus dat is slinger. Ja, maakt niet uit.
1: Zal ik dat even doen?
0: Ja, dat is ook goed.
1: 8 minuten, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 en 8. En Piastri, Norris moet ik zeggen, is al bij de herpin. Gaat dus beginnen aan zijn ronde. Want dat is een beetje het punt waarop je zegt, oké, klepel naar beneden, gas erop. De eerste ronde van Lando Norris.
0: Vorig jaar nog wat reparaties gehad in die herpin. Wedstrijd gaat trouwens over 57 ronden. Dan hebben we het over de Grand Prix. En ja, dat is in totaal 308 kilometers en dergelijke. Wat ze dus eigenlijk gedaan hebben met die regelaanpassingen is dus, zeg maar, de uitgifte van de power. En het is niet zozeer het opladen, maar de uitgifte van de power op bepaalde stukken van de baan geknot. En, wat ik je net uiteindelijk uitlegde, er zijn minder stukken waar je dus uiteindelijk die 350 kilowatt, die 475 pk kwijt mag. En wat meer stukken waar je die 250 kilowatt kwijt mag. Dan maak je dus ook minder op en heb je op het rechte stuk dus wat meer over. Waardoor je aan het einde van het rechte stuk wat minder snel tegen een lege batterij aanloopt. En makkelijker kan ik het niet uitleggen.
1: Dat lijkt me inderdaad een zeer heldere uitleg. Terwijl het geel is inderdaad. Geel, wie, wat, waar, waarom.
0: Zie je niet meer stilstaan?
1: Ja, in de training hebben we dat ook wel veel. Oeh, Stroll, bocht 17. Dat kan, of is er geen punt met een uitloopstrook.
0: Ja, hij staat stil inderdaad.
1: Dan staat hij stil.
0: Dat is na de herpin.
1: Ja, hij staat wel nog op dat gedeelte.
0: Ja, dit kon wel eens. Oh nee, hij heeft hem eens achteruit gekregen. Oké. Moet je opletten dat hij niet tegen de verkeering gaat rijden. Want dan hebben we eerder dat bij Stroll gezien. De knipperende lampjes op de zijspiegels zorgen ervoor dat de rest van de mannen kan zien dat hij weinig snelheid tot geen snelheid heeft. En dat er dus een gevaar is. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de huidige Formule 1 heeft zijn eigen gele vlag op de spiegel zitten. Ja, dat is het gewoon.
1: Ja, terwijl de witte vlag wordt getoond daar op het rechte stuk.
0: Maar er hing natuurlijk wel geel. Maar daar hebben niet zo heel veel mensen last van. Want daarna ga je je rondje pas aanzetten. Hier is een van de eersten die gaat komen. De tijd die er staat van Pierre Gasly. Zal die er aangaan door Leclerc? Het antwoord is ja, zeker. En meteen ook maar met 18e van de seconde. Maar Leclerc is een kwalificatiebeest, dat weten we. Hij kan dit als geen ander. Heeft ook het vertrouwen in zijn auto. En Hamilton sluit aan, maar wel op 14e van een seconde. Het gaat natuurlijk nu niet om de bovenstun. Maar ja, we willen wel een beetje kijken. Ik bedoel, 29-3 was vanochtend de snelste tijd. Daar zitten we nu al een tiende onder. Antonelli, paars in de middensector. Eerst maar eens kijken naar George Russell. En Russell langzamer dan Gasly.
1: En flink langzamer ook. Want 3/10 van Gasly is toch best veel. Antonelli uiteindelijk naar P2. En die sluit wel echt aan. 22.000 ten opzichte van Leclerc. Maar Russell zal dan wellicht iets van een foutje hebben meegemaakt. Of doet hij het simpelweg rustig aan?
0: Verstappen over start-finish naar de vierde tijd. Achter Lewis Hamilton met 2/10. Maar dat betekent dus ook achter Leclerc met 15e van een seconde. Maar die gaat in de eerste drie wedstrijden van het jaar vaak vele malen groter. Dus dat het ietsjes beter gaat al daar, Dat is mooi, maar één zwaluw maakt nog geen zomer, zelfs niet in Miami. De klok staat op 5 minuten en 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde, 0. En dan 4,59, 58, 57, 56 als Sainz naar de 8e tijd komt in de Williams.
1: Ja, Norris is dus nog iemand in de gevarenzone. Heeft alles te maken met het feit dat hij dus een van de jongens was die gehinderd werd door die gele vlag situatie van Lance Stroll. En moest daardoor zijn ronde afbreken. Lawson.
0: Ja, je vertelde het al. Momentje aanremmen. Maar hij blijft binnen de lijntjes gekleurd. Alleen ja, je kunt die ronde wel weghalen. Het is wel een punt op het circuit waar ze het een en ander kunnen winnen. En dit gebeurde er dus eerder met Stroll. Verremmen. Hobbelen. Op het vuil. Ho, plomp, hard, zin, dank, ding, antistol. Oh jee. Ontjet. Ja, dat is antistol. Hardjar met een momentje. Is het paaltje nu al weg?
1: Nee,
0: het staat er nog. Ja, er staat een paaltje in die chicane. En daar hadden we vanochtend, tenminste had Koen en Rick hadden daar vanochtend al het een en ander.
1: Ja, Rick zei SQ1, dus wat dat betreft.
0: Precies, staan we er nog. Mocht je geen beeld hebben, je bent ergens onderweg. Omdat je een fijne dag had en buiten je denkt, ja, het zal mij wel duren. Ik ga morgen wel die sprint kijken. Voorlopig eerste tijd Leclerc, dan Antonelli derde. Hamilton vierde, Verstappen vijfde, Gasly zesde, Russell zevende, Bortoletto best oké. Acht, Berman, negen, Sainz en tiende, Hadjar. Terug naar de gevarenzone. Daar staan op dit moment in Franco Colapinto, Arvid Lindblad, Lennon Norris, Alonso, Lawson en Stroll. Dan zou ik nu zeggen, de enige die er echt niet in hoort is Lando Norris. Maar net boven de streep staat Oscar Piastri. Maar ga er maar vanuit dat die jongens zo dadelijk wel gewoon komen. Tja, hij heeft natuurlijk wel gewoon pas zijn eerste echte rondje wat hij nu gaat aanzetten.
1: Ja, beide jongens zijn redelijk snel onderweg hoor. Norris met paars in de eerste sector 30-1. En Piastri ter vergelijking 30-4. Dus die gaan er echt nog wel uitklimmen. Dat komt echt nog wel goed als deze ronde in ieder geval wordt afgemaakt. En Norris is lekker bezig. Zit een seconde onder de tijd van Piastri. Dus niet ten opzichte van Leclerc wordt hij gemeten. Maar goed, paars zegt dus ook dat hij onder de tijd van de Ferrari-coureur zit.
0: Ja, even kijken. Russell en Antonelli op gebruikt. Ocon op gebruikte banden. Berman op gebruikte banden. Hetzelfde geldt voor Lindblad en voor Bottas. Norris 1. Jeppa. Ja. Oeh, met een halve seconde. Knoeter, knetter. Dat is wel hard. Rijdt hij? 28-7. Hello.
1: En dan komt Piastri aan. Hoppa. P2 ertussenin.
0: Mag ik wat zeggen? Voor het kampioenschap zou dit natuurlijk goud zijn. Hè? Je hoopt dat er iemand is die, even flauw gesproken, de macht van de Mercedes kan aanpakken.
1: Ja, zeker.
0: Nou, zij hebben een Mercedes klantenmotor. Stroll lijkt hier al de handdoek te werpen en klaar te zijn. Er zijn geruchten, maar ik heb hem ook nog niet gezien, dat Adrian Newey zelfs dit weekend niet aanwezig is in Miami. Nul updates meegenomen, hè?
1: Ja.
0: Als je weet dat het daar niet, als het probleem alleen maar technisch is en motor gerelateerd en deployment gerelateerd en opladen gerelateerd is, ja, dan kun je lekker Adrian Newey meesturen. Je zegt, ja, ik schroef er wel even wat veren bij en dit, een vleugel en dit. Slaat helemaal nergens op. Je moet eerst dat voor elkaar krijgen. Want je komt aerodynamisch niet aan het potentieel van wat er in die auto zit. Dus nu zegt ook, ja, ik vind het allemaal prima, jongens. Maar ik heb dit allemaal gebouwd om zeg maar gemiddeld 240 te rijden. We komen niet eens aan 180, dus mij niet bellen. En nee, dat vind ik heel logisch.
1: Ja, dat is ook heel logisch. Schijnen wel heel veel hardware-updates meeste zijn genomen door Honda.
0: Als in?
1: De vraag, hoe dat
0: en wat is een hardware-update?
1: Ja, software-update, wat er precies in
0: hardware
1: de motor
0: is motorblok of onderdelen. Software,
1: ja, dus
0: is
1: in de motor. Okay. Wat het zou moeten regelen.
0: Mag niet zomaar. Ja, dat is software.
1: Ja.
0: Hardware onderdelen mag je niet veranderen in de motor. Dus maar alleen maar de aansturing van wat erin zit. Dus dat is software.
1: Ja, het ding is in ieder geval dat ze daar heel erg door trillen. Nog altijd door de Honda motor. En dat veroorzaakt dus uiteindelijk de problemen in de snelheid.
0: Mm-hmm. Nee, ze kunnen vermogen niet kwijt. En waarom? Er is niet genoeg vermogen. Dus dat is vrij logisch. Lindblad zit nog in de gevarenzone, maar zat zojuist al redelijk aan de goede kant. In de mannen die in die streep zitten, zijn natuurlijk die beide McLaren staan rondom die streep ook weg en staan nu daar binnen. Albon, Bottas, Lindblad, Alonso, Lawson en Stroll zou voor Racing Bulls wel een domper zijn als ze hier niet uit zien te komen. Maar goed, ik zie groen, redelijk groen. Bottas is bezig met goede groene dingen. Perez staat aan de goede kant van de streep, heen, de Cadillac.
1: Dat is een dingetje. Dat zou geweldig zijn.
0: 24, 23, 22, 21, 20 seconden nog te gaan in SQ1. Piastri binnen, Verstappen binnen, Perez binnen. En daar gaat Hadjar, springt eruit. En dan komt Perez natuurlijk steeds dichter bij de gevarenzone. Daar staat nu ook nog Ocon. En Ocon springt daar dus ook uit. Nee, die springt er niet uit.
1: Lindblad en Lawson springen eruit.
0: Juist, zeggen. Die hebben de mazzel. Nu Hulkenberg nu op het randje.
1: Ocon blijft steken op P17. Ai, klaar voor wat betreft de sprintkwalificatie. Beerman naar 10.
0: 10, hè? Oh. Ja, ik ga een voorspelling doen. Het is 1 mei. En ik denk dat Esteban Ocon volgend jaar geen vast stoeltje heeft.
1: Dat zie ik ook niet echt gebeuren. Het loopt ver achter ten opzichte van Berman.
0: Spring nog even naar de goede kant. Heeft Hulkenberg nog iets te vrezen? Ja, van Alexander Albon en heel misschien van Valtteri Bottas. Ik zeg heel misschien, maar Hulkenberg heeft niks te vrezen. Want die gaat zelf een goed rondje neerzetten. Die springt even naar de 9e stek. Dan moet Lawson mazzel hebben. Bottas haalt dat niet.
1: Ah, Albon is bezig aan een persoonlijke verbetering.
0: Alonso is afgehakt.
1: Maar geeft in alleen de eerste sector al 3,5 tiende toe ten opzichte van Liam Lawson.
0: Ja, dat gaat hij niet meer terugwinnen. Moeten we voor vrezen. Dat is toch weer bijzonder, hè? Sainz net wel. Bortoletto gaat Berman nog even voorbij. En daar komt Alexander Albon. Ja, ja. Dat vind ik toch wel weer knap. Dat vind ik toch wel weer knap. In ieder geval een verbetering naar de 16e positie.
1: 55.000ste, Olaf.
0: Ja, het is twee keer niks. En Lawson
1: dus. En Sainz er een 1000ste onder.
0: Lawson dus de bij de Williamson met hakken en sloot. En je kent allemaal dat soort verhalen wel. Goed, SQ1 zit erop. En dat betekent dat we nog twee delen SQ, oftewel sprint qualifying, te gaan hebben. Het gaat allemaal fast and furious, dat weet je. Het zijn Lando Norris, Charles Leclerc, Piastri, Hamilton, Antonelli, Russell en Verstappen. Zit hij toch weer op die vermaledijde 7e stek. Wow, Esteban. Ja, als dit je rondje geweest is. Kijk eens naar die vlakke kant. Oh, deze is ook stevig ook, hoor. Precies, burning rubber heet dat. Het is natuurlijk, er zit een dip op dat rechte stuk. Dus er komt lood op die voorkant te staan. En dan gaat het omhoog en dan komt hij even iets los. Als dat het punt is dat je je rem aan moet raken, ja. En ook weet Fernando Alonso hem niet op het juiste asfalt te houden. Komt buiten de blauwe lijnen. En weet dat die ronde, ik zei het net al, hij heeft afgehaakt. Hij weet dat die ronde het niet meer gaat zijn en niet meer gaat worden.
1: En normaal zouden we dan meteen denken, hey, die 107% regel, hoe zit het daar precies mee? Maar ze kunnen in dit geval redelijk terug gaan vallen op de tijden uit de training, hoor. Dat gaat wel goed komen. Er zat 2,7 seconden tussen Alonso en de snelste tijd van Leclerc. Dus ik neem aan dat dat geen enkel probleem gaat zijn.
0: Nee, dit zijn dus 89 seconden, hè? Ongeveer. Maal ja. 1,07. Kom je op 95,2 seconden. Is dus 1,35,2.
1: Daar zaten ze ruim onder in ieder geval in de training van vanmiddag.
0: Ja, want Stroll heeft dus geen tijd. Dus die moet weer aanvragen. Ja, kan en mag. Alonso zit daar dan nu buiten. Maar goed, die heeft aan kunnen tonen dat hij zich verremd. En nogmaals, ze zaten er vanochtend allebei goed binnen. Zeker nog, Alonso was vanochtend op de 19e stek terug te vinden. Dus dat is best wel okkeli-dokkeli. Laptime deleted, track limits. Ja, laptime deleted van Sainz. Die had mazzel, want dat was een 2.12 die van hem gedeleted werd. Want anders was het lastiger geworden. Maar goed, Williams door naar Q2 met twee mannen. Daar kunnen ze blij mee zijn. Twee Cadillacs, twee Aston Martins. Eén Haas en een Racing Bull eruit. Heeft Lindblad, ja, geeft hij toch mij mijn ongelijk. Als je meekijkt met beeld, zie je in beeld een MSC cruise ding, bootachtig, whatever. Ja, nepper de nep-nep, nepper nep, welkom in Amerika.
1: Ja. Oh. Lawson.
0: Lawson.
2: E17, Liam. Oh, mate, I can't break for any of the corners. I'm breaking thoroughly. Just send me in the queue next time.
0: Nou, dat is wel weer grappig wat hij zegt. Ik kan niet remmen, elke bocht doet er allemaal voor geen meter. En vervolgens zegt hij, just send me in the queue next time. Hij heeft dus waarschijnlijk zitten wachten.
1: Ja.
0: En hij heeft gezegd, had me er maar voor geduwd. Hij heeft zitten wachten, moest hij een gat laten, kon hij niet opwarmen zoals hij wilde. Ik denk dat hij dat mee bedoelt, just send me in the queue next time.
1: Dat moet haast wel.
0: Maar ja, je bent eliminated. Dat is dus het pijnlijke verhaal. Dus gaan we zo dadelijk SQ2 in. Die is ook 12 minuten, toch? Het is 12:12:08 of is het 12:10:08?
1: Volgens mij was het 12:10:08.
0: Oké, nou, we gaan het zien. Ja, er zijn minder auto's. Kijk, het is grappig, hè? Daar hebben ze een nephaven. waar allemaal boten in liggen. Maar dan hebben ze wel weer een echt zwembad. En daar zat dan op een brugje een zeemeermin. Ja, jij denkt dat ze niet bestaan, Koen. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik heb er net één gezien in Miami. Gewoon gezien, hè? Niet dat je denkt van, de lult is een nek die me op.
1: Nee, ja, en Sinterklaas bestaat.
0: Nee, ze zat op een bruggetje. Nou, maar te zwaaien.
1: Heel goed.
0: Ik zweer het je.
1: Heel goed.
0: Echt waar, ik lieg daar niet om.
1: Ah, het is natuurlijk wel één grote show natuurlijk, deze wedstrijd.
0: Naast de baan.
1: Miami. Ja, zeker naast de baan. Toch de baan zelf. Ja, je kan er misschien veel over zeggen. Maar inmiddels ben ik wel redelijk dat ik denk, ja, ik vind de layout toch wel redelijk aardig, hoor. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Jawel, dat klopt. Nou, ze hebben wel natuurlijk wel wat aangepast. En dat laten we eerlijk zijn. Die chicane van 14 en 15 is tegenwoordig doable. Dat was het eerste jaar dat we hier waren. Het asfalt was raar. Het veranderde. Bij het aanremmen veranderde het asfalt. Dus ze zijn echt wel een stapje verder gegaan.
1: Was bijna steken. Was bijna
0: prikken. Was bijna niet te doen. Dus dat moet ik wel toegeven. En ja, bedoel, laten we eerlijk zijn. Elk circuit met een goed lang rechtstuk en aan het einde daarvan hopelijk een uitrempunt. En in dit geval ook nog een herpin. Daar kan ik altijd wel vrolijk van worden. Het aanremmen bij 11 wordt lastig. Dat is natuurlijk een nog langer rechtstuk. Ja. Maar dat wordt niet gezien door de FIA als rechtstuk. Het rechtstuk begint pas na bocht 10. Je hebt bocht 9, waar vroeger nog de DRS-activatie zat. Dat wordt gezien als bocht. Maar Formule 1-teams, als ze een bocht vol gas kunnen nemen, dan staat die bij hun op de data als vol gas rechtstuk. Alonso, Antonelli, Sainz, Norris, Bortoleto en Albon will be investigated after the session. Failing to follow race director's instructions for the maximum delta time. Geen probleem. Zien we 100 keer voorbij komen kwalificatie. En waarom? We gaan aan de kant voor mensen. En dus rijden we langzamer dan dat je zou kunnen mogen. Maar als we dat niet doen, zitten we in de weg. En dan krijg ik impeding voor mijn kiezen, noten, whatever. En dat willen we niet, dus dat is oké. Wie, wat, waar gaat er straks naar de top 10 qualifying voor de sprint in Miami? Er zijn een aantal mensen die het hier best wel okkeli-dokkeli gedaan hebben. Paul voor Antonelli en Paul voor Verstappen. Beste voor kwalificatie van Piastri is een tweede plek. Voor Norris een derde plek. Want dat is wel grappig. Geen van de wedstrijden hier gehouden. Ik ga het nog één keer zeggen. Geen van de wedstrijden hier gehouden, Koen, is gewonnen vanaf P1 Paul of P2.
1: En daar bedoel je mee en een sprint en de Grand Prix.
0: Geen van de wedstrijden. Ja. Dan zeg je erbij.
1: Nee, om het toch even duidelijk te maken. Ja bijzonder,
0: even,
1: hè?
0: Ja, nog even voor de gelijkleggers. De klok staat 9 minuten en 35, 34, 33, 32, 31, 30. En als je in wil voegen, moet je met je wiel verder naar voren staan. En dan staat hij niet. Dus moet je wachten. En dit is denk ik wat los. En dat straks bedoelde van, ja, send me in the queue. Don't send me in the queue. Van Rigola Pinto staat dan nu wel goed. Maar er komt geen auto meer aan. Betekent wel, de eerstvolgende auto die aankomt, heeft hij het recht om ervoor te duiken. Omdat hij met zijn linkervoorwiel in de zogenaamde fast lane staat. Hopen dat McLaren voor elkaar heeft wat ze denken wat ze voor elkaar hebben. Die hebben natuurlijk ontzettend veel dingen meegenomen. De mechanische grip is waar ze nog het meest over klaagden aan het begin van het jaar. Vandaar deze upgrades, hoe je het maar wil noemen, die ze meegenomen hebben. De teams hebben natuurlijk hard gewerkt in die maand. Je denkt, ja oké, die hebben ook een maandje vakantie gehad. Nou ja, de jongens die reizen wel, maar op de fabriek niet. Je moet je voorstellen, als ze op de fabriek wat uittesten, Koen, dan doen ze dat er zoveel data van afkomt, dat staat gelijk aan 175 Netflix-films per seconde aan data.
1: Bizar.
0: Dat dus. Kijk, hier mag hij voor.
1: Stappen.
0: Ja. Hij laat hem niet voor, maar hij mag ervoor. Hij had ervoor kunnen kiezen om dat te doen, maar hij is te laat weg. Rijdt hij over zijn vleugel? Zat er niet.
1: Nee.
0: Oeh, het scheelt weinig. Het is geen recht, hè? Het recht kan je gegund worden. Vandaar. SQ2, on the fly. 7 minuten. 57, 56, 55, 54, 53 nog. Dan gaan we kijken naar de snelheden van Kimi Antonelli. Die lekker bezig is in bocht 5. Gaat toch allemaal lekker met goede snelheden. Ik heb vanochtend goed op zitten letten. Hoe het nou terugloopt aan het einde van de rechte stukken. En dat was natuurlijk op alle andere circuits. Aan het begin van het jaar was het wel 50 kilometer wat er verdwenen is. En nu tot aan het rempunt is het zo'n beetje, ik denk anderhalve seconde, 25 tot 30 kilometer. Omdat hij daar dan toch op raakt. Wat we natuurlijk in het verleden ook gezien hebben dit jaar, en dat is het nabije verleden, is dat mensen het rechte stuk opkwamen om te gaan kwalificeren. Dat ze tot vlak voor de start-finish, waar de klok ging lopen, wachten om maar geen power te verbranden. En daardoor een ding naar beneden gooiden. Want dat accelereert natuurlijk met die elektromotor als een dolle. Maar dat hoe het systeem dus nu aangepast is, dat je niet overal maar meer al het vermogen wat je kwijt wil, kwijt kan. Dat je gewoon weer kunt aanzetten, omdat er genoeg elektriciteit in zit om die laatste knik ook goed te nemen. En dat is meer in de natuur van hoe coureurs het voelen.
1: Antonelli op dit moment snel onderweg. Paars, zoals dat zo mooi heet in de volksmond. Is daarmee ongeveer anderhalve tiende sneller dan George Russell.
0: Paars. Er is nog niemand die in tijd heeft staan.
1: Nee, dat is waar. Nou, nee. Antonelli nu naar de snelste tijd.
0: Maar dan is het logisch.
1: Er zijn wel wat jongens onderweg. Bijvoorbeeld Russell.
0: Inmiddels wel.
1: Die hier onderdoor duikt. 1.28.9. En Leclerc pakt nu de eerste paarse sector af.
0: Onboordgeluid komt van Gabriele Bortoletto. Laatste fase van de ronde. Wordt de derde, vierde, wordt derde. Hij is beter dan Hulkenberg. Met een tiende van een seconde. Situatie met nog zo'n ongeveer 6 minuten te gaan. 1 Russell, 2 Antonelli, 3 Bortoletto, 4 Hulkenberg, 5 Albon. De rest nog niet. Verstappen nu met paars in de tweede sector.
1: Ja, Verstappen is rap onderweg. Zit volgens mij onder de tijd van George Russell. Dus zou wel eens naar 1 kunnen. Nee, doet het net niet. 2 tiende.
0: Dat geeft de burger voor nu even moed. Ter paars in sector 1. Hamilton daarachter nog niet bezig. Charles Leclerc.
1: Zo.
0: Charles Leclerc. 14e.
1: Dat is flink.
0: Ja, dan is het dus alleen maar pijnlijk als Lewis Hamilton niet naar P2 zou gaan. Ik wou het zeggen, dat doet hij gelukkig, maar wel met 0,3 van een seconde. Dus Leclerc heeft Hamilton, as we speak, volledig in de knip. Maar de vraag is, kunnen daar dan 2 McLaren's voorkomen? Had je er op 16e van Verstappen. Daar sabelden we vroeger. Checo Perez vooraf, hè?
1: Ja, niet alleen Perez.
0: Wat een gat, 16e kan niet.
1: Gasly.
0: Yeah. Piastri naar 2. Split de beide Ferraris met 36.000ste van een seconde. Oh, wat is dat leven toch lekker. Struggling so much with locking, zegt Kimi Antonelli. Lando Norris. Oei, tegenvaller. Nee, deze is ingecalculeerd. No way dat Lando Norris op pure pace 18e verliest ten opzichte van Leclerc en Piastri.
1: Ja,
0: maar je kunt niet naar binnen nu, hè?
1: Norris was sneller dan Piastri in de eerste sector. Ja. Verliest in de laatste sector maar 2,5 tiende. Dus het verschil zit hem helemaal in die middensector. Daar is misschien wel wat gebeurd.
0: We gaan het zien. In de chicane. Oh ja.
1: Ja, dat kost wel tijd.
0: Ja, overstuur, doorglijden. Proberen binnen de lijntjes te blijven kleunen. Op de curb. Sloppy. Dit kunnen we sloppy noemen. Oké, verklaring dus. En dan was het ook niet ingecalculeerd. Maar het overkwam, goed gezien. Piastri is dus bijna 1800ste sneller dan Leclerc in de middensector. Maar verliest dat weer in de laatste en in de eerste sector met een ietsie-pietsie mini-pietsie. Onboordgeluid van Kimi Antonelli. Locking, links voor. Auto op de vooras, wil daardoor niet draaien. Stuurt dus niet lekker in. Antonelli, not so happy not. Mist daarbij ook natuurlijk zijn clipping point. Oftewel, de exit is niet goed. Minder snelheid mee het rechte stuk op. En nou ja, dan kun je hem allemaal doortellen.
1: Ja, 6e tijd voor Kimi Antonelli. Geeft ruim 17e dus in zijn totaal toe. Ten opzichte van Charles Leclerc.
0: Die ja, maar dit soort foutjes op die punten, die tikken echt door. Ja, het tikt echt aan. Russell denkt dat het goed is. Antonelli ook. 3-0-1 kan. Oeh, die gaan misschien een setje extra eraan geven. Hulkenberg, 46.000ste. Naar Gasly. Daar zit Bortoletto nog tussen, hè? Gasly 0.50. Bortoletto 1.52. Hulkenberg 1.54. Albon en Sainz moeten dan 2/10 goed gaan maken. Mwah, we gaan het zien. In de laatste 2 minuten in 35, 34, 33, 32, 31, 30 seconden. Met een namaakboot in beeld.
1: We zien in de eerste run...
0: Wat zie je in de eerste run?
1: Russell echt by far de snelste is in de derde sector. Maar verliest dat allemaal in vooral de eerste... Nou, eigenlijk maakt het niet heel veel uit. In de eerste en tweede sector verliest hij gewoon ongeveer 3,5 tiende.
0: Ja, snelste op de baan. Best sector 1, Leclerc, 29,9. Ook snelst in sector 2, 33,5. En dan Russell inderdaad in sector 3, 24,6.
1: Ja, niemand komt echt in de buurt bij hem in die laatste sector... Steeds, is in ieder geval 2/10 ten opzichte van de Ferraris.
0: Kan te maken hebben dat de Ferrari heeft een kortere wielbasis. Die gaat makkelijker door die knikjes achterin. Die is 10 centimeter korter. De totaliteit heeft Ferrari voor gekozen. 1 minuut 41 en wachtende. Bij wie zaten ze daar te wachten? Bij Lindblad, dat zal er niet. Die heeft nog geen tijd staan. Gaan ze gewoon niet laten rijden, zie je dat? Dat heeft geen zin. Met 1:30 nog niet naar buiten.
1: Of ziek, lijkt het niet.
0: Ja, hij is wel naar buiten nu.
1: Ja.
0: Oh, spannend.
1: Hij begint nu ook aan zijn run. Dus.
0: Hij heeft hem wel ingezet.
1: Ja, hij is nu begonnen.
0: Oké, dan was ik even verrast door het beeld wat ik zojuist zag.
1: En terecht. Want ik ook.
0: Maar was dat Lawson dan? Nou, whatever.
1: Nou, volgens mij... Ja, Lawson zou kunnen, want die staat natuurlijk binnen na dat hij is uitgezet.
0: Ja, maar er stond zijn man bij met een bandendeken. Dus,
1: Oud beeld,
0: Olaf. Oud beeld. Het is bijna zwart-wit. Zo oud.
1: Precies. Nee, om het punt nog even te maken inderdaad. Ja, laatste sector is eigenlijk het rechte stuk, herpin en weer een rechtstuk. Dus je hebt wellicht gelijk.
0: Familie van Gabriel Bortoletto bij Audi in de pit. Veel coureurs die met de familie en vrienden afgereisd zijn naar Miami. Omdat het A lekker weer is, B ook. En natuurlijk prima is. Als je een weekje eerder gaat, heb je gewoon een weekje vakantie in Miami. Wat betaald wordt door de baas. Zo simpel is het.
1: Lijkt mij heerlijk.
0: Ja, wij mogen niet.
1: Nee, hè?
0: Nee, want ik ben de baas en ik betaal niet.
1: Ja. Ik dacht, probeer het heel subtiel.
0: Nee. Ja. Moet er nog een hoop gebeuren, dat we elkaar zien te boksen. Goed. Wat kan er nog in de laatste 20 seconden gebeuren? Leclerc is bezig met paarse minisectoren. Verstappen heeft er wel een paar. Is aan het aanzetten. Want ja, nou, dat is niet helemaal waar. Want zijn snelste ronde was een 29-0. En nu doet hij een 29-1. Dus hij is niet sneller geworden. Maar zal het op die gele band ook niet willen. Dus er is volgens mij in ieder geval geen nieuwe set ondergestoken. In de gevarenzone, as we speak. Bortoletto, Hulkenberg, Albon, Sainz, Lindblad en Bermen.
1: Waarvan Lindblad in ieder geval klaar is. Want zijn ronde was niet beter dan een 1:30.5. En is dus uitgeschakeld.
0: Zijn enige ronde, 30.5.
1: Ja, klopt. Is Bermen wel bezig? Ja, Bermen gaat er wel aankomen, hoor. Ah, toch ook niet. Springt naar 13. Ja. En is dus ook klaar.
0: Vlag inmiddels voor Leclerc. Die even naar 28-3-3-3 gegaan is, hè. Piastri nu op een tiende. Bortoletto, 1000ste om Gasly een oor aan te piepelen. Gaat hem dat lukken? En zal George Russell tevreden zijn met P4 of wil hij meer laten zien? Halve seconde voor Russell, 18e voor Antonelli. Mercedes had wel aangekondigd, dit wordt wel een soort reset in het kampioenschap. Maar als het met 17e en 18e van een seconde gaat, zal het wel weer te veel zijn. Maar we gaan zien wat daar weer van gaat komen. Gabriel Bortoletto eerst maar eens. Op dit moment 11. Op dit moment 11 en hij blijft 11e. Want hij laat 14e toe uiteindelijk. En dus is hij het niet. Wil Russell nog iets maken? De borst vooruit. Het stoere gebaar van zie je wel, we kunnen het. Nee, ook hij niet.
1: Niemand, hè, met een persoonlijke verbetering. Lijkt wel. Alleen Verstappen was de enige.
0: Nee, last lap. Piastri met een verbetering. Antonelli met een verbetering. Bermen met een verbetering. En Lindblad.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Goed, een vetpot is anders. En inderdaad, die jongens eruit zijn nu de twee Audi's. Bortoletto en Hulkenberg. Bermen klaar. Zijn beste kwalificatie wel in de sprint hier in Miami. En Albon en Sainz op 14 en 15. En Lindblad op de 16e positie.
0: Gewetensvraag. Wat is je gevoel met wat we zien?
1: Ik denk Leclerc.
0: Nee.
1: Dat is je vraag.
0: Formule 1 in zijn algemeenheid. We hebben regels aangepast. Kwalificeren moet meer kwalificeren zijn. Het moet meer op het gas kunnen. Het moet beter zijn. Het moet dit. Blablabla. Wat is je gevoel?
1: Mijn gevoel
0: geen
1: is dat het
0: gelul.
1: Een stuk beter is dan dat het was. een stuk beter. Het is in ieder geval, ik vind het een stuk leuker en aangenamer om naar te kijken. Laat ik het zo formuleren.
0: En ook om naar te luisteren?
1: Ja, heb ik ook wel het idee. Ik heb het idee dat het klippen, het superklippen, niet zo heftig meer is. En dat is ook niet zo ten opzichte van Japan en vooral China.
0: Gewetensvraag. Ten opzichte van de eerste vrije en enige vrije training van vanochtend van anderhalf uur. Hoeveel onboards heb jij gezien van het lange rechte stuk?
1: Daar heb je me, want dat zijn er niet heel veel. Sterker nog, ik durf met enige zekerheid zeg ik nul.
0: Antwoord, weinig.
1: Ja.
0: Wat wil dat zeggen? Dat Formula 1 weer begonnen is het weg te laten.
3: Ja, one, three steps behind where we should be on every lap. And I'm not happy with this. Cannot be. That after one hour and a half of practice we're still in this state.
0: We lopen drie stappen achter op van alles en iedereen. Kan niet waar zijn we na anderhalf uur vrije training in deze situatie op de baan zijn en zitten. En dan hoor ik een coureur waarvan ik, en het wordt niet vaak gezegd, zegt dat hij zwaar onderschat wordt. Die kan zo knetterhard autoracen, dat wil je niet weten. Laatste winnaar in een Ferrari, hè? Weggekikt daar.
1: Ja, meerdere wedstrijden gewonnen daar.
0: Ja, lang gewacht en keuzes moeten maken. En een stoere keuze gemaakt die op dit moment niet lekker uitpakt. Want ja, was Williams niet vorig jaar? Maar 25 uur, 2025 laten we lekker gaan. Want ja, hey, 2026.
1: Dan gaan we er staan.
0: Hetzelfde doen.
1: Ja, dat bleek minder waar.
0: Miami Sound. Live Miami Sound. Ik start hem niet weg, de Miami Sound Machine. Maar goed, even terug naar wat we het eerder over hadden. Ik heb toch weer het gevoel, we hebben vanochtend een flink aantal onboards op het rechte stuk gezien.
1: Flink, ja.
0: En ze worden weer weggelaten. En dan gaan bij mij mijn nekharen alweer staan of mijn radertje gaan aan van...
1: Zouden ze er dan toch...
0: ze laten het weg. Nee, ze zorgen ervoor dat jij...
1: Ja.
0: Jij hebt eerst de vrije training gedaan en nu... Jij kunt letterlijk niet vergelijken. Want het wordt jou nu niet voorgeschoteld. En daardoor lijkt het allemaal prima in Paris-Vrede. Tuurlijk zijn we langzamer dan we gingen, maar dat was het kampioenschap al. Het reglement was dat de auto's 2 seconden langzamer zouden zijn dan vorig jaar. Dus alles wat we naar vorig jaar vergelijken, hoeft niet, klopt niet. En dus zal het allerbelangrijkste zijn wat de heren coureurs er straks over roepen. Als zij eensgezind zeggen, het is nog net niet wat we willen... maar ik voel, als die zouden zeggen, ik voel me veel beter dan in de eerste 3 wedstrijden... Daar kunnen we, en daar moet je blind op vertrouwen, daar kunnen we in. En dan heb ik nieuws voor onze luisteraars. Morgenochtend bij Rob van Zomeren in Koffie en Classics... gaan er ongetwijfeld quotes van coureurs voorbij komen. En dan zijn ze ongetwijfeld gaan horen wat zij er allemaal van vinden. En dat is belangrijk. En dat is denk ik wat Formule 1 ook moet doen. Formule 1 heeft ook aangegeven dat ze volgens mij binnen nu een 15 dagen gaan roepen... wat het reglement voor 2027 gaat zijn... En dan zitten ze toch al te denken over... we hebben nu officieel dus 50-50 elektriciteit... en 50-50 internal combustion engine. Dat het naar 60-40 gaat. En dan kun je zeggen, ja. Ja, dat hebben wij met heel veel mensen van tevoren al geroepen. Is niet de makkelijkste verandering dat je van 50-50 naar 60-40 gaat.
1: Ja.
0: Want dan kun je al dat gedoe met allerlei eentjes en nulletjes... ik weet niet of je documenten gezien hebt die de 4 naar buiten bracht... wat er op de baan moet gebeuren.
1: Ja.
0: Daar moet je dus gewoon wiskunde studeren om daar enig iets van te snappen.
1: Ja, ik moet het dan 5 keer lezen en dan denk ik... nou, ik hoop dat iemand het uitlegt in Jip en Janneke taal.
0: Heb jij geen wiskunde gestudeerd?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Nee, ja.
0: Had je mij kunnen helpen?
1: Ik zit hier niet omdat ik wiskunde heb gestudeerd, toch?
0: Nou.
1: Ja, hey. Al nu wel van pas.
0: Had je maar wiskunde gestudeerd, dan was jij degene die antwoorden had kunnen geven. Nee, maar ik zal je een voorbeeldje geven. Het gaat dus zover dat ze zeggen in sector 2... tussen kilometer afstand van de ronde 3100 meter en 3152 meter... mag je 350 kilowatt loslaten, daarna niet meer. Ja, flikker op. Stukjes van 100, 200 meter, ik noemde net een korter stukje... maar stukjes van 100, 200 meter, wat me aangeeft dat ik ook geen wiskunde gestudeerd heb... stukjes van 200 meter, 300 meter, waar wat mag en dat mag daar niet en dat mag daar wel... Doe even lekker normaal.
1: Ja.
0: En dan dus ook nog alles in kilowatts. En dan hebben we dus ook nog te maken... daar moet ik ook even op aangaan met Stefano Domenicali... die pas geleden riep van... ah joh, man, Formule 1 is fantastisch. We zitten er hartstikke goed bij. Het is allemaal tof. We hebben heel veel meer inhaalmanoeuvres. En ja, die fans, ja. Joh, die fans interesseert dat helemaal niet. Die snappen er toch niks van met die elektronica. En allemaal
1: dat denk vond ik
0: wel. Wow, nu zorg je dat je niet meer met 2 benen in de normale wereld staat. Want als de fans het niet meer voelen... wat ze vorige jaren voelden, dan ben je een heel belangrijk asset kwijt. En dan kun je ze niet wegzetten als van... ah joh, snappen ze toch niet, willen ze toch niet weten. Dan denk ik, ja. En dan onderschat je ook een beetje. En dan onderschat je ook een beetje de rol van mensen in de media, waar wij ons ook een beetje toe scharen door te proberen uit te leggen wat er aan de hand is. Want als je gevoel niet goed is, en dat moet met heel veel dingen het leven zijn, als het niet goed voelt, dan is het vaak niet goed, hè? Dat dus. In donker naar huis fietsen, voelt niet goed, niet doen.
1: Nee,
0: maar dat is. En waarom? Omdat het niet goed voelt. En als die niet goed voelt, zegt de baas: nou joh, je snapt het toch niet. Hou op, man. Nee, vind ik geen verstandige opmerking van hem. Daarmee maakt hij een grote gat tussen zichzelf en de realiteit. En de realiteit is de fan. En dat er hier op de tribune in Amerika, en dan ga ik het even flauw zeggen, mensen zitten die er toch geen reet van snappen. Dat is al jaren zo.
1: Ja, dat is inderdaad al jaren zo. Zie je ook in Las Vegas.
0: Nee man, ik ging naar de Grand Prix van Indianapolis. En het begon te regenen. Dus ja, zo, nou, dat wordt een mooie vrijdagmorgen. Ja, maar ze gaan toch niet rijden als het regent? Ja, Formule 1 rijdt. Nee, die gaan niet rijden als het regent, joh. Doen ze bij IndyCar ook niet, gaan niet rijden.
1: Nee, ja.
0: Geen idee. Echt gewoon geen idee. Maar de fanbase is groot geworden. Want ja, we zijn natuurlijk allerlei jaren zijn er geweest in Amerika dat we er niet waren. En dat waren best wel een aantal jaren. Inmiddels is dit het 11e van totaal 12 verschillende plekken waar we Formule 1 gereden hebben in Amerika. Caesars Palace, om er een paar bij te noemen. Maar in Amerika hadden ze dus geen Grand Prix tussen 1991 en 2000. Toen op een gegeven moment tussen 2007 en 2012 ook weer niet. En nu hebben ze 3 Grand Prix per jaar voor het vierde seizoen achter elkaar.
1: Ja. Ja, in 2012 kwam COTA er natuurlijk bij, Circuit of the Americas.
0: Vegas.
1: In Austin.
0: Ja,
1: en later inderdaad kwamen Vegas en Miami vrij synchroon erbij.
0: Van alle Amerikaanse Grand Prix vind ik die op Circuit of the Americas, ga ik zeggen, spreekt mij het meest aan.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Dat ben ik zeker met je.
0: Ook daar weer van een baan die in de natuur ligt. SQ3 is inmiddels begonnen, hè? Tokje staat gewoon gezellig op 5 minuten 39, 38, 37... en aftellende. En wij zitten lekker te keuvelen. En zij denken allemaal, het zal wel. We gaan zo dadelijk 1 run maken.
1: Ja.
0: En dan is het zo druk. En dan zitten we zo in de war. En dan zitten we dit. En dan zitten we dat. En
1: Heeft alles te maken met het feit dat je de softs overleeft in principe maar 1 run. Dat dragen we ook in de training van vanmorgen. En ja, je mag simpelweg maar 1 setje gebruiken voor deze kwalificatie. Voor deze sprintkwalificatie.
0: Nou, je hebt weinig tijd, dus je kunt ook niet alles maar overleven. Wil zeggen, ze kunnen wel meer rondjes doen, maar dan is de peak performance
1: juist,
0: is eraf.
1: Ja.
0: Optimale ronde is eigenlijk maar 1. Ja, dus moet je je heel goed positioneren. Goed, we gaan dat dus zo dadelijk doen met de heren. Ja, hij is er gewoon weer bij. Colapinto ook trouwens, wel knap op. Pierre Gasly, Isaac Hadjar, Franco Colapinto, Lennon Norris, Kimi Antonelli, Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Charles Leclerc. Het is wel mooi verdeeld dan, hè, volgens mij.
1: Volgens mij is het 5x2.
0: Ja, daarom zeg ik, zit even te checken. En daarachter 2 Audi's. 1 Haas, 2 Williams'en, 2 Racing Bulls. 1 Haas, 2 Cadillacs en 2 Aston Martins. Oftewel, iedereen rijdt op dit moment met deze auto's. Elke coureur rijdt feitelijk zo'n beetje tegen het maximale van de auto aan, waardoor ze redelijk in slagvolgorde staan, zou het zijn. En we straks een grid krijgen die bestaat uit 2-2-2-2-2-2-2. Hebben we eerder gehad, hoor. Dus dat zou niet een mirakel zijn. Maar we komen wel zo langzamerhand richting de start van de sprint qualifying van Miami.
1: Ja, de allereerste op de baan is George Russell. Hij is degene die als eerste straks een tijd gaat zetten. Hamilton volgt, dan Norris. En nu rijdt Charles Leclerc naar buiten. En dus is dat de slagvolgorde voor wat betreft de tijden in SQ3. Dan gaan we de tijd van Russell goed in de gaten houden.
0: Mocht je het al willen weten, morgen dus, 2 mei, 6 uur, de sprint tot 7. De kwalificatie morgenavond van 10 tot 11. En de race zondagavond van 10 tot 12. Als dat gaat lukken binnen dat tijdsbestek.
1: Dan moeten we.
0: Nou, als ik naar het weerbericht kijk, is het enige wat Formule 1 zou kunnen doen als ze dat helemaal willen ontwijken, is hem vervroegen.
1: Juist.
0: Maar ja, dan moet je weer kijken of ze niet klem lopen met NASCAR. Want dat is natuurlijk allemaal ook binnen Amerika en andere zaken. Moeten tv-maatschappijen vroeg op de hoogte stellen. En ook ons van Grand Prix Radio, godsamme tieten. Want wij moeten het ook weten. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat ze hem 2 uur naar voren halen. Dat ze daarmee heel veel tijd winnen. Want dan kun je hem ook nog uitrekenen. Dat hij na zoveel tijd, als het heel zwaar begint te regenen, op 75% zit. Kun je volle punten uitdelen. Klaar en door.
1: Zegel erop door. Precies.
0: Maar we gaan het zien. En hou daarvoor zeker de socials in de gaten. Maar als dit soort dingen gebeuren, dan krijg je vanuit Grand Prix Radio natuurlijk gewoon een zogenaamd pushbericht. Ding dong. Something's happening. Nou, ja, gezelligheid kent geen tijd. Maar dat betekent wel dat we nog geen enkele tijd op de klokken hebben staan. Er zijn jongens die gewoon 16 minuten... Oscar Piastri heeft 16 minuten binnengestaan. Die is gewoon de run gedaan, naar binnen gegaan en gewoon gewacht.
1: Vindt het prima.
0: En dit ook lekker laten verlopen. En ja, hier snappen de Amerikanen natuurlijk ook weer geen bal van. Oh, ze mogen een kwartier rijden, maar ze doen het niet. Nee, want het heeft niet zoveel zin. Zitten ze een beetje lekker verdeeld? Ja, Russell. Even kijken. Verstappen achter Hadjar, dat rechte stuk op. Dat zit ook wel snor. Er zit niemand heel vervelend dicht bij iemand. Mooi tegeltje trouwens. Er zit niemand heel vervelend dicht bij iemand, zei de man met een blonde dame op zijn schoot in de bioscoop. Dat dus.
1: George Russell is ten opzichte van zijn twee concurrenten die ook al door de eerste sector zijn gekomen, niet heel lekker onderweg. 30-2.
0: Norris had paars in sector 1.
1: Van ja, maar inmiddels al lang en breed niet meer. Inmiddels is hij al naar Leclerc, verliest daar 16e ten opzichte van Leclerc. Dus dit gaat geen hele goede ronde zijn van de Brit.
0: Ik vermoed een bankerlapje. Of weer zo'n fout, we gaan zien. Maar goed, langzamerhand met 1.12. Zou Russell nog een run erachteraan kunnen stoppen, maar gaat hij niet doen. Maar gaat voorlopig wel naar de snelste tijd. Alhoewel gaat hij door. Nee, kijk dan naar beneden. En dat is een 28.4. Kan je nagaan, hè? Die gaat even van SQ1 29.6 naar een 28.9. Naar 28 haalt er gewoon een halve seconde vanaf. Hamilton naar 2. Op dit moment op 1/10 van een seconde. Daar komen Norris en ook Leclerc. Norris met paars in de middensector. Norris heeft dezelfde tijd. 6/10 los van Russell. Hé?
1: Waar komt dit vandaan?
0: Uit de tijdenlijst.
1: Ja.
0: Leclerc. Paars in sector 1, groen in sector 2. En daar komt Leclerc naar 2 op 3/10. Norris heeft een kanontijd neergezet.
1: 27-8. Zo de rammen. Pakt alles in de middensector ten opzichte van Leclerc.
0: Aan boord bij Max Verstappen. Nog geen tijd. Antonelli, nog geen tijd. Colapinto, nog geen tijd. Had jij nog geen tijd? Luister, luister.
1: Ja, 20 25
0: kilometer.
1: Per uur. Ja,
0: 20 kilometer haalt hij eraf. Goeie exit. Verstappen krijgt ook meteen de vlag, hè? Dus dit moet hem zijn. Ooit kon hij vorig jaar zijn ronde niet uitmaken. Naar de derde tijd. Hoeha. Ja, wel op een halve seconde. Daar gaat hij van balen. Maar Piastri en Antonelli moeten nog. En Antonelli is ook snel. En Piastri is ook snel. Dus dat wordt misschien wel een P5'tje voor de Nederlander. Want daar is Piastri. McLaren 1-2. Mercedes vooralsnog niet beter dan 5. En achter Verstappen. Maar daar komt Kimi Antonelli met paars in de middensector. Pakte ze zijn prize poll hier vorig jaar. Heeft zijn hele familie meegenomen. 3.44. Eindelijk. Die loopt dus minder dood dan dit Verstappen hem liep. Zag je dat? Want die komt tot aan zijn rempunt en dan gaat hij vertragen. Wat doet Kimi Antonelli? Wat doet Kimi Antonelli ten opzichte van de 1.27.8? Van Lando Norris, Kimi Antonelli. Nee! Op 2/10. Norris pakt de sprintpole voor Antonelli. Piastri, Leclerc, Verstappen. Russell maar op 6. Hamilton maar op 7. Dan Colapinto, Hadjar en Gasly. Man!
1: Ja, die Mercedes loopt echt heel hard daar in sector 3. Maar blijkbaar niet hard genoeg. Ja, ik zei het al, de tweede sector, dat was Norrisland. Die pakt daar ten opzichte van de rest toch flink wat tijd. Al moet ik zeggen dat de tweede sector van Kimi Antonelli ook helemaal prima was. Zaten daar eigenlijk identiek.
0: Ik onderbreek je even. Als je kijkt naar de beste sectortijden, staat Norris daar niet bij.
1: Nee, Antonelli staat daar.
0: Leclerc sector 1, Antonelli sector 2, Russell sector 3.
1: Ja, 24.000ste. Het verschil in sector 2. 24.000ste. Het verschil in sector 2.
0: Onboard van Leclerc. Was hij ook nog een keer niet helemaal foutloos? Ja, dat is logisch. Komt hij aan hetzelfde moment? Let op. Oh, ja, ik zag daar wel een momentje overstuur. Ja hoor, lekker wel voor Lando Norris. negende in 2024, derde in 2023. Hij heeft natuurlijk in wel 25 ook deze sprint op zijn naam weten te schrijven. Maar zijn beste kwalificatie was hier dus derde. En is nu een pole position op de baan waar hij 2 jaar geleden zijn allereerste Grand Prix wist te winnen.
1: Ik heb niet het idee dat Russell bijvoorbeeld hier fan is van
0: nou,
1: de sprint.
0: Nou, bij de Ferrari's ook niet. Nee. Leclerc loopt met zijn hoofd naar beneden. Hamilton nog verder. Want dit was toch, ja, we komen met een nieuwe auto. En we gaan eens even kijken. En dit zal wel een assist. Nou goed, dit is de sprint qualifying. Waarbij ze natuurlijk, als ik eerlijk ben, allemaal maar 1 run gedaan hebben. Dan moet het ook kloppen. En als je dus ergens een fout maakt, dan lig je er ook af en naast.
1: Ja, de grote, ja, de man die het meest opvalt is misschien wel Carla Pinto, hè? 8e positie voor hem.
0: Ja, dat is knap.
1: Dat is knap.
0: Ja, maar we hebben meer van dat soort jongens gezien. En Gasly ook. Gasly op de straat, dus die is vaak ook gewoon, hallo. Carla Pinto heeft dat ook wel een beetje. En Colin Pinto heeft natuurlijk net op de straat lopen scheuren in Argentinië. Hoeveel mensen waren dat die naar hem kwamen kijken?
1: Ja, veel.
0: Ja, 160.000 ja, of zo, of nog veel meer. Ja, ja, ik ben in Argentinië in Dakar geweest. Autosport, gek land.
1: Niet normaal.
0: Maar deze is wel even lekker. En dan moeten we er nu zelf weer achter zitten. Ja, we kunnen roepen van hoe het tot stand gekomen is. Salam wel. Maar dan hebben we toch de eerste 3 Grand Prix gehad van, nou, niet elke wedstrijd, maar kan je die Mercedes, ja, die zijn niet kloppen, ja, die zijn dit en dat. Dan moeten we blij zijn dat er even iemand zegt die van, hallo, ik kan het ook. En die hebben natuurlijk ook weer dingen meegenomen, updates meegenomen. En als je dan 1-3 bent als McLaren, dan moet je nu niet in de buurt zijn van Zac Brown, want dat laat hij gewoon een halve dwarslees zien. Nou, een whiplash op je schouder. We zeggen dat, schouder uit de kop.
1: Ja, schouder uit
0: moet
1: de kop.
0: Moet het een beetje, ja, daar staat hij, oh, let op, hij. Oh, pas op, ja. Jongens. Zag je hem? Is Verstappen dan blij met P5? Moi. Kijkt hij heel zagrijnig? Nee.
1: Ik denk dat het hem wel redelijk goed doet dat hij in ieder geval in de buurt staat van... nou, sterker nog, hij staat voor George Russell.
0: Juist. En
1: iets
0: maar,
1: meer in de buurt ten opzichte van...
0: En maar 3/10 van Antonelli. Als je daar naartoe... Maar ja, dan zie je dus waar we het over hadden met updates in het racecafé. Ja, stappen maken. Sprint qualifying interview. En dan is het vaak niet de kortste. Maar inhoudstechnisch is hij wel oké. Wordt gedaan door George Hinchcliffe. En dat is dus alleen maar met de snelste man, Lando Norris.
4: And we are here with your sprint pole sitter, Lando Norris. Lando, you seem to like Miami a little bit. That was a pretty impressive run.
5: Yeah, was great. Perfect result for us. Nice way to reward the team. You know, we got a lot of new upgrades on the car, so it's nice to feel some grip again. And nice to reward the guys and the girls that have put a lot of work into this. So, no, I've always loved Miami, honestly, both on and off the track. So it's a good result for us. Of course, just the beginning of the weekend, you know, still a long way to go, but nice to tick it off by doing this.
4: It's got to be nice to see that those upgrades really worked. I mean, we know you brought a lot to Miami, but the gap to Mercedes in those first few rounds was pretty big. Were you expecting to make this much gain on the Mercedes team?
5: I mean, it's tough to know. Every track's different, right? So we've known that this track has always been good to us. But we knew that what we were bringing was going to hopefully do a good step, and it has. So it's nice that, yeah, our estimations are proved correct, and the team deserved that. They put a lot of work into all of these things, you know. But since the first lap today, I felt comfortable, and I was like, oh, I got a bit of rear grip, and I felt good. So I've always felt good around here, and it's always good to do it. So good to start the weekend with a pole.
4: Let's talk about the lap a little bit, because we heard a lot of drivers talking about tire temperatures. How difficult was it to kind of control them, get them prepped in the right way, and then keep the tires alive over the whole lap?
5: It was pretty tough. I mean, my Q2 was pretty woeful. I was like 1 second off. So, you know, it didn't fill me with confidence into the final run. And I was debating whether we do one lap, two laps. Will pushed me and said, Lando, we're doing one lap, and it paid off, you know. So no, it's been good work from the whole team. We got everything in a good window straight away, so I'm very proud of them. But the lap was good. It was good, apart from one corner, 16 onto the back straight. Completely missed it. Just, yeah, didn't want to get it today. So difficult conditions also with the wind. The wind can play a big effect, you know. So I'm just happy. I'm happy to be back here. It's been a little while, you know, so... Just a perfect way for me to start the weekend too.
4: Well, you've had success here in the past. Cheers, continuing. Man. Best of luck tomorrow.
5: Will do. Cheers, dude. Thank you, man.

0: Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
7: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
8: What is it about you?
7: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.

0: even over later.
1: Ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Nu alle kaartjes, 19,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op

0: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman noemt het wegvallen van Xavi Simons een drama voor het Nederlands elftal. Nu officieel vaststaat dat de middenvelder het komende WK mist door een zware knieblessure, laat Koeman weten dat het een bittere pil is voor de selectie. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De bondscoach vertelt dat de klap hard is aangekomen. Hij zag het bewuste moment tijdens de wedstrijd van Tottenham Hotspur live op televisie en kon hij aan de reactie van Simons direct zien dat het foute boel was. Volgens Koeman is de absentie van Simons een grote tegenvaller, omdat hij een speler is met unieke kwaliteiten en veel talent. Het enige lichtpuntje is volgens de bondscoach de jonge leeftijd van de middenvelder. Simons is pas 33 en heeft nog genoeg eindtoernooien voor zich. Door de blessure van Simons en eerder al die van Jordi Schouten moet de technische staf gaan puzzelen. Koeman bevestigt dat Guus Til van PSV nu een serieuze optie is geworden om de opengevallen plek in te vullen. Ook de naam Justin Kluivert wordt nadrukkelijk genoemd. Voor hem is het echter een race tegen de klok. Hij is al maanden uit de gratie door een blessure en het is nog maar de vraag of hij op tijd fit is. De bondscoach benadrukt dat fitheid uiteindelijk de doorslag zal geven bij het indienen van de definitieve lijst van 26 spelers.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het grootste gevaar is geweken in het harde dat al dagen werd geteisterd door natuurbranden. De gewone brandweer trekt zich rond deze tijd terug en dan neemt de brandweer van Defensie het over. De brand is nog niet helemaal uit en er zit nog veel hitte in de grond. De brandweer kan daarom nog opschalen als dat nodig is. In Amsterdam-Zuid is op straat een verdwaald kind gevonden. Het gaat om een jongetje van 6 die werd gevonden door voorbijgangers. Het droeg geen broek en geen schoenen. Het is niet duidelijk wie of waar de ouders van het jochie zijn. De politie is naar hen op zoek. Het aartsbisdom van New York gaat $800 miljoen betalen aan slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. Het gaat om een schikking. Meerdere Amerikaanse staten hebben wetten aangenomen waarin misbruikslachtoffers naar de rechter kunnen stappen voor zaken van tientallen jaren geleden. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Willem II. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en zacht met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af.
4: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog met Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
12: deals. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nu de operatie aan zijn afgescheurde kruisband dichterbij komt, vertelt PSV-aanvoerder Jerdy Schouten uitgebreid over zijn herstel. Hij kampt momenteel nog met veel pijn en bereidt zich voor op een lange periode buiten de lijnen. Ik ben Gertjan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvoerder van PSV geeft toe dat vooral het missen van het komende wereldkampioenschap een enorme mentale dreun is. Hij vertelt dat hij op de brancard direct wist dat het foute boel was. En het wegvallen van zijn WK-droom was dan ook zijn eerste gedachte. In de kleedkamer en daarbuiten krijgt de middenvelder veel steun. Onder andere van bondscoach Ronald Koeman. Volgens Schouten baalde de bondscoach stevig. Niet alleen om het gemis voor het elftal, maar ook omdat hij de speler er gunde om mee te doen met het WK. Schouten bereidt zich nu voor op zijn operatie en verwacht dat de meeste pijn pas daarna zal komen. De grootste uitdaging komt volgens Schouten pas in de zomer. Hij ziet er nu al tegen op om straks met zijn familie voor de buis te zitten, terwijl de rest van de selectie op het veld staat. Hij verwacht dat het besef dat hij er zelf had kunnen staan op dat moment pas echt hard zal aankomen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom. Paul van Bergen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lance Stroll heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Miami felle kritiek geuit op de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De Aston Martin-coureur stelt dat de auto's van nu niet meer de beleving bieden die de sport vroeger zo uniek maakte. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Stroll zijn de nieuwe regels fundamenteel fout, omdat de focus veel te veel ligt op energiemanagement in plaats van op puur racen. Hij legt uit dat coureurs tegenwoordig constant bezig zijn met het batterijsysteem. Ook noemt hij het jammer dat de sport in deze situatie zit en vertelt dat hij de afgelopen weken beelden van races met oude V8 en V10 motoren terug heeft gekeken. De auto's waren volgens hem veel lichter, wendbaarder en klonken 1000 keer beter. Hij merkte het verschil pas echt toen hij onlangs een Formule 3-wagen testte. Daar bepaalde zijn rechtervoet nog wat er gebeurde, zonder dat techniek alles beperkte. Hoewel de Formule 1-organisatie de huidige regels verdedigt vanuit een zakelijk perspectief, merkt Stroll dat coureurs en fans die de oude tijd nog kennen het verschil direct voelen. Toch denkt hij ondanks de frustraties niet aan stoppen. Met de komst van topontwerper Adrian Newey en de nieuwe fabriek bij Aston Martin ziet hij nog genoeg potentie. Hij wil erbij zijn als het team de top bereikt. Al hoopt hij wel dat de auto's in de tussentijd weer spannend en uitdagend worden om in te rijden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand bij Weert is onder controle. Ook is de noodverordening opgeheven en zijn alle wegen weer begaanbaar. Er is toch wel brandweer in het gebied. Eerder op de avond werd ook al duidelijk dat het grootste gevaar is geweken op het militaire oefenterrein in het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand is. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika haalt 5000 militairen weg uit Duitsland, heeft defensieminister Hegseth bekendgemaakt. Amerika is boos op meerdere Europese landen omdat ze hen niet willen helpen met de oorlog in Iran. Het kan een half jaar tot een jaar duren voordat de militairen ook echt weg zijn. En Max Verstappen start morgen vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. De coureurs hebben 5 weken niet geraced. De wedstrijden in het Midden-Oosten waren geschrapt vanwege de oorlog daar. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ajax-middenvelder Oscar Gloch is vastberaden om met zijn club weer om de prijzen te gaan spelen. De recordaankoop kende een wisselvallig eerste jaar in Amsterdam, maar spreekt nu vol vertrouwen over de toekomst. Volgens de Israëliër moet Ajax simpelweg weer de beste van Nederland worden. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verwachtingen waren hoog gespannen toen Gloch afgelopen zomer voor bijna 15 miljoen euro overkwam van Red Bull Salzburg. Toch verliep zijn start moeizaam. De aanvallende middenvelder moest vaak genoegen nemen met een plek op de bank of een rol aan de buitenkant. Teamgenoot Steven Berghuis nam het onlangs nog voor hem op en stelde dat de kwaliteiten van Gloch niet tot hun recht kwamen in een systeem met 5 middenvelders. Inmiddels lijkt het tijd te keren. Onder de nieuwe trainer Garcia krijgt de middenvelder meer vrijheid op het veld. Gloch geeft aan dat deze aanvallende speelstijl hem veel beter ligt en dat hij zich nu weer belangrijk kan maken voor het team met doelpunten en assists. Ondanks de grote achterstand op de koppositie blijft het doel voor de lange termijn helder. Na gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff is de focus volledig gericht op eerherstel. Gloch heeft nog een contract tot 2030 en benadrukt dat hij gelukkig is in Amsterdam. Volgens hem mogen de supporters volgend seizoen een ploeg verwachten die weer strijdt om het kampioenschap.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs staan unaniem achter de recente wijzigingen in het technisch reglement. Via hun gezamenlijke groepsapp op WhatsApp hebben de rijders uitgebreid overlegd en gestemd over de nieuwe aanpassingen, die vooral gericht zijn op de veiligheid en het energiebeheer van de auto's. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De roep om verandering werd luid na een zware crash in Japan, waarbij Oliver Berman hard in de muur eindigde. Dat gebeurde toen hij moest uitwijken voor een langzamere auto die zijn batterij aan het opladen was. De kern van de verandering zit daarom in de manier waarop de batterij wordt gebruikt. Vanaf nu laat de batterij sneller op en wordt het vermogen geleidelijk afgegeven, waardoor coureurs minder extreem hoeven te besparen tijdens een ronde. De rijders hebben de afgelopen weken in hun groepsapp uitgebreid gesproken over de nieuwe regels. Valtteri Bottas legt uit dat de rijders bijna allemaal op één lijn zitten. Volgens hem zijn de aanpassingen logisch, al is het een kleine stap. De sport wil voorkomen dat grote ingrepen halverwege het seizoen de krachtverhoudingen tussen de teams volledig op zijn kop zetten. Max Verstappen was allesbehalve tevreden over de nieuwe regels en is blij dat er nu iets is veranderd. Hoewel hij de veranderingen niet wereldschokkend vindt, noemt hij de verbeterde communicatie tussen de coureurs en de bond een grote stap vooruit. De wereldkampioen hoopt dat de rijders ook in de toekomst hun kennis kunnen blijven gebruiken om van de Formule 1 een beter product te maken.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.